0: is nou goed goed.
1: Vatsia fakam luna, rambula mila vula, simila miangula ngula, van fiena natsmula.